was om ze te doen en pas te pas. Dat kan zijn en dat helemaal niet verzerief. Ze vertelt nog erin dat ze vertekens mee boer ze eten. Voor die in jij ik jou verstaan zoi. En dan verstuur ze eerst mee boer ze te pas. En dat kan zijn.